0: Picture this.
1: Met mijn ogen dicht.
0: Recording studio somewhere far, far away.
2: Maniac.
3: Oh. Op deze plaatje ken ik de hele nacht weer dansen.